Yo. Kom uit een stad onder een denger. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat de zorg en bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en kaffeegieters. Waar dat ze witkap drinken met tussen.

feest voor jonk en oud. Een festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeerst. Boemkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken huilen mee, nog toen Ninof lijkt. Het teuverechte glans van carnavalisten, die allemaal zomer het groeste feest mogen op de schoenste melodiekjes.

Sparta kostuum en aan stok, dat werd hier een groot visje. Zet je pompier moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoep vertrekt, dat werd hier een groot visje. Sparta kostuum en aan stok, dat werd hier een groot visje. Zet je pompier moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoep vertrekt, dat werd hier een groot visje. Thank you.

0: Op, pas, deze zukken verslieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnavals.

Bonjour cousin, het is een van de chaussette bol verstemmende masker kassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan mij van delen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: Ah, wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
2: 111% hè.
1: Easy.

was mosh. Waar wil voor iedere groep een plosh? Waar wil, waar willen zonder jaar? Waar willen hun morgen en haar? Waar wil

on ons laat overgeloop. Wij zijn gebied wel in alles doen. Wij wil zich den hier like a kans. Mocht es hier toch niet geen avans. Vertraafd ons niet. Verstoi ons niet. Ah wel, zie goed.

0: opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga geen chat in de TIA stemmen.
2: ...29 jaar, MKW De Kloefkappers. Met de veske in een roosje, stel de alle veren. Dias de Los Mierbeek.

things.

zien in gang trekken. Dat is de stumer, hè. Dat moet op gemakstig in gang komen. Voilà, een stek.

meine Kuckuck. Aus Süßtrop. Kratzenecker. Aus Süßtrop.

0: Wie dan nog het beste geholpen dat ik hier was?
1: Ja, jongen, ik hoop dat wel het beste dat ik hier kon vinden in de kantin. Trainer van Kisma had.
0: Ja, peken, hè, ja. Als je trainer werd, ja, en dat niet meer ver.
1: Voor wat, hè? Voor dat kamerote zegt, hè?
0: Ja, peken, ja, hé. Hey. Doe ik uit mijn man daarvoor, hè?
1: Een doet, jongen, kom. Anders lang ik er niet wat neuren, of niet misschien, hè?
0: Ah ja, kom maar, ja, hé. Hey. Drink iets, hè? Zeg, hé, hey. Wat pijsde. Kon je nou niet onheuzel doen, hè?
1: Ja, rebba, jongen, kom. Want vleespijzen ineens kunnen dan maar iets aten, hè.
0: Ah, weet je wat, hè? Wat je nog niet aan de rekjes invliegen, hè?
1: Hoe dat, hè?
0: Ah jongen, dat is hier reukvriet, hè. Ze kunnen ze in een reukapart gaan afviesten, hè. Ze, die lieken, hè, van ons. Van de GT's. Ze kunnen zijn dat die reuk zijn.
1: Ja, wel even rood. En hoe zit je anders nog, jong? Last nog last van een oog?
0: Zwaag er af toe, kom. Bring dus van een glas. In plaats van een heel zoetje kappen. Met een hoofd van.
1: Ja, maar ik heb je zusje een toek gehad, hè. Ga je bijna nog maar zus binnen. Dan doen ze. Dat is aan trainingskunnen, hoor. Boem tegen maal uit, niet dat helemaal pilsken over mannen puls.
0: Dan hebben ze aan trainingskunnen. Helemaal dan zien we niet veel zijn dan.
1: Ja, maar ja, want hij weet.
0: Oh, toe dat je dat zo teken. Een dikke meetest.

0: Hey, dat is hier nog in orde, zeg.
1: Ik heb me dat toch gezegd? Als ze hier al beginnen, ze. Zie dat. Hey, zie dat.
0: Zeg, van links naar rechts van Gilles met die armpjes.
1: Hé, hey, een aan het andere, Peken.
0: Allee, Jood, echt hoor, Peken. Nou begin ik het te verstoren.
1: Wat
0: hè? Maar dat ga je dan precies ook aan goed, hè? Hier op de voetbal, in dat trainingsken.
1: Joker, man. Hé, hey, kan dat wel eens hier wel te hoesten, hè? In touch, Bahrein en Zwits.
0: Maar ja, dat geloof ik wel. Vrije maand niet precies, hè, want dat kan tinnikken.
1: Joker, man. Maar ja, just een dan doen, hè? Als het niet is.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, makker doe, daverken.
0: Daverken?
1: Ah, ja, door de hossel niet meer afpusken over een halfie, als dat tegen een hele boeg liep.
0: Kom dan, een dikke mietest.

Dance Maman, Comion.

maman. Go.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade. Zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: En à la machine, we klassen de Vereniging en we zien Carnavalsradio in.
6: Op een schone moondagmijnd gooit een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosschok deer. Met een vaststand en een zwoerstemme pakt zij een telefoon op.
7: Hallo, met zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
8: Goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen ten eerste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredigen. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Oost-Nienhofs gereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast erg materieel zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
7: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar dan moet je er al betraan. Dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer maar een hevel komen daartoe.
6: Dat was het begin van de vredig lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling Mode Boutique, Retouche, Verkoop en Verier. En alleszins een gifletje van de Sing.

0: Op, gepast. Deze sukkenverslieken van 2026.
1: Jeannette nummer 26. Waarom mogen hier smartlappen? Waarom mogen muziek verlamzakken en zatlappen? En alle moeders in bad pakken? Oké, vrouwen zon, zijn je mee?

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Zonken in tweetje met Dagano en stiftertje over de keeper. En goal, goal! Dit wordt misschien het doelpunt van het jaar.

0: kus mijn kleun. Rut.
1: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.
2: En ga kindje in de TIA stemmen.
3: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest maske stond.
4: Al enkel lotje pampers naar me die stemvriet beschomt.
3: Ik was altijd maar ontgemen, man, versloving, wat een ramp.
4: Door

anders billenklassen. Maar niet een aai, of een hotje veel met een bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme clash op. Als u

er maar. We gingen aan de roos, men, il, skun, vra. Een patat, wie zit er hier nou met ons mee? Het werd hier een chicken, jubilee. Dans maar

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, little krabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

Bonjour cousin, het is een van de chaussée de vertemmende masker kassa. En ik lust de ruk naar de radio van Guinevere van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan mij van delen.

Nazen op carnaval Ninof. Voor de feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninof. 6 van 16. Geef er hier een lap op. Ja!

0: Bonjour cousin, het is een van de chaussée de bol verstemmende masker kassa. Hè. En ik lust terug naar de radiovagine van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.
1: Hey, we talken over Urich. Wat moet eigenlijk zijn? Zijn wij een batterie opgehouden? Want het is banket. Hoi, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oh, ja, nog hier nog drinken, ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al een trompet. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protégés holen tafel zitten.
1: En na verecht. Welkom op de diner van de Prins.

0: stoem met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote komen meer uur. En al dat eten op postaleur.
0: En je gaat nog in de serken. Wakt dat in een grote klerken.
1: Draai de deur.

0: my life begin. Oh, ja, wallah. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuumbeken, zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, zie deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.
1: Opgepast, deze zukke verslieken van 2026.
2: En ga in chat in de TIA stemmen.
3: Ja, meisje, weet je toch?
4: Wat, nee?
3: Dat van Toffleus, hè?
4: Ah, dat, hè?
3: Ja.
4: Dat is kut, maar weet je.

0: vergeten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: deze jong pakt aan, tiktakske.
1: NKV.
2: Radio met een hoek af.
3: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Hop, pas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Hey, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
2: Zat er niet aan wat, zei? Krupt in mijn machine. Allee, rap.

0: de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: MKV, zelfs onder maar een douche, dat strekt mee.
3: Oh. Ai, ai, zes door. Laat je niet verliezen of zes weg mee. Oh, laat zingen.
4: Deze is voor Wol van de geruste Defani.

0: de juice is door, hè.
1: Oh, is dat een die wat aan het op, het?
0: Jongens, godverdomme. Ze zou haar portefeuille ooit aan zakken holen, zeg dat niet.
1: Jongen, het is op je gezicht af te leen dat dat werd gevest.
0: Ja, zie je toch, de dief.
1: Oh, jongens, dat. Magera, magera.
0: Ja, kom, we zijn weg, zeg. Gewoon op een ander. Domme, we hebben ze precies achter ons kleuren, zo gaan we meeboeien.
1: Domme, dat zit hier ook al.
0: Ja, de jute is niet boer, hè.
1: Je moet er niet van weten, hè.
0: Ja, nee, ik ook niet, zeg.
1: Ja,
0: zeg, ik neem mijn boete, kom.
1: Ja, dan hou ik weer niet, hè. Dan
0: is het. Oh, ja, kom. Nee. Zo lang neem je. Ja.

O svenske Henaroche Gunta Sing Lanken og Hoppavakt

0: Op, pas, deze Zuckerfestlieke van 2026.
1: Hey, hola, hola, is dat hier de fiste van Do? Zijn je gereed voor een even dans of niet? Je her, dan moet het alleen een keer veren doen. Geen probleem.

0: Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, doe nou eens op, doe nou eens op, kom doe dat kop, kom nou maar los. Hey, doe nou eens op, doe nou eens op, kom doe dat kop, kom nou maar los.
0: Hey, hoi, ben je content of ben je geen hoest meer? Nou goed dat die perfect. En nou, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal.

zes tekstjes maar een wettel. Hier hebben wij in ons gezetteld, onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Hier hebben

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, wuttelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier.

Hop, pas, het is een zulke van 2026.

0: Die waren Pickele.
1: Ja, als ik een spier.
0: Als lang

geven, Jeanette stop haar rot. 7 op 7, een slang in ons aan, en zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, was je er niet tegen. Ons botteke zoon, helm op onze kop, al de zomer zijn we op ons best. Morbeldo's, alstublieft, er niet op een wespennest. Ver Jeanette.

veel tamtam. Gomme vernien of weer vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op de alleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in!

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat ezel en dat wettel.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.
3: En ik kan u tenslotte zeggen dat er vandaag geen alcoholcontrole is. Ik dank u.

0: Leicester, Noor en KV. Radio met een hoek af. 111% carnavalsradio.
1: Ne witte lebatage, echt om alles naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
2: Kan in het leven al eens pieken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: še bito, on to hli indrinka.
1: Ja, vallaj, da bi nika se
2: vele. Little krabber se nile malke stål.
0: Om man har zakajer, of om man har gali, of...
1: Ja, wacht, as leges, wacht, as leges.
2: Little krabber se nile malke stål.
1: Kijke, meetke, nou, elke wat gedronken zijn.
0: Ja, en ik zeg, jongens, jongens.
2: Little krabber se nile malke stål.
1: Kom hier van je joer, voesje,
0: trek ontzettend.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels is Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

En man, als er wat bij zou, kan hij wel niet blijven wachten, hè. Zou het wel heren weten, hè. Als er wat bij zou, is het een ja of is een nee?

0: gaan het zien.
1: Es paske Ali, es paske Aldoor. Op de derde zit je best.
2: Het is 11:11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

De Ninovske Fanfare. Wij gaan hierna een erke spelen. Kom aan, carnavalisten. Meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

Goeienavond, Nino Wieters. Goeienavond, Wettelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Nino? Wel, ik ga wel hier, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droogavond en wij nog wat creëzer mogen. Het is de geboren Nino Wieters. Kan Nino dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Inhof in de kliniek geboren, bij zuster Therese. Als ze jong was, nog sportief en heeft een tijdje gevoetbal. Hij heeft een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Inhof en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Inhof bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet me zoveel en ziet je vooral tisken dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij gaat je niks kunnen misvragen. Beste carnavalisten, ik stel alle veel lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaai. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing, het alter ego van de Club Kende Ridders,

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.
4: In café de Maskeskoeten veerspel nalen van de jaar een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een bol. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuur.

0: Clovercast! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play. Radio
2: NKV. Dag meisken, wat is al ons day? Met vlieglied wil ze jubilee.

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Oei, ah, dat is hij de genie? Maar nee, hoe hoor ze me wel hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja.

0: er maar schuim op stoot.
1: Aha, hij is een goed mee.
0: Goed krasjesen.
1: Stik is een mensen, ja. Ken ik er vol. Ze biedt op zijn kop naar buiten. Haha.

0: slachtoffers en zijn nadien bij de grond gezakt vastkomte, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs vooral liggen en al. Als je kunt je handen, is er nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en Gierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Ja, wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

jeugd. Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratietnief als strolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

0: wie dat er doe is.
1: Het is de Jos, godverdomme.
2: Deze?
0: En kom, ze zit je daarbij.
1: En wat drink dat makker?
2: Dat is lang geleden, jongen. Zo is het toch, man?
0: Maar hoe dat makker en met jou, hè?
1: Maar ik heb me gevraagd wat hij drinkt, die, hoe dat is.
2: Goed?
0: Hoe niet goed? Wat drinkt de vroeg?
2: Een pilsje?
1: Pak dan een witkap.
2: Een pilsje, zeg
3: ik. Ik stond

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: Annie.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling peken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Haar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe door peken.
1: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen, man.
0: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè.
1: Oh, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
0: Oeh, wat dat, hè?
1: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Ja, zust. Ja, hè, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
0: Joh, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegan, is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Hij wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, haal het van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè, in de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duidt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat kost toch wat geld, jong?
0: Dat moet ik liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan medicament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenballen?
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niets, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Ze gaan komen met tussenballen?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.
4: Pierre Kop.

0: Opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga ik chat in de TIA stemmen.
2: Die stomme ten, de deur op slot was Tonisken.

0: 4. Wij dragen geen abajur of ook geen vogelmotje. Geen hering of kijkenput, zet geen schrikkenpoit.
1: Ieder staat iets aan vergol, in haar platte tol. Ook geen streukmuziek.

0: eten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisba geen polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Kamerot, voel je niet goed? Stoor je door wezels kunnen de roet? Dat is niks voor mij, hè? En knip. Wat zeg je, poepkanonneke?

0: baas Keunavers en zij nadien bij de grond gezakt vast komte, trek het dan niet gewoon, want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhaal liggen en al. Als ook in je handen, het is er nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.
3: Hier is Ron Bellinger!

0: 17 jedune. Radio
1: Ninova. Hoppepas, deze zoeken verslieken van 2026.
2: En gaat

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Opgepast, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest maske stond.
2: Al enkel lotje pampers, naar bediest en vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

tinnen en de groeten overal. Dat is al werkt en nu kunnen kostuum per carnaval. De kloesjes van dat bieg, dat is voor hem een groot plezier. Dat drinkt en weer op en recycleert en nog zijn hier.

0: Vind je hadden, Theo?
1: De woonjesman.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad kon men op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doe men dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot tors.
2: Nee.

0: meisje van mien. Een café bepist en bezoep een stel dan weer. Spel zit je op de kameleneel. Want joh, speel wel even diest mee met de grote jongens. Wie speelt er met ons mee? Wie doet er mee om onze kamelenrace?
1: Je moet er allemaal zoveel just niet aan hangen, dat is juist maar met een balken rollen, zeg.

En nummer 5, skieten of een kom mee tot de startblokken. Nummer 6, skieten er heel achter. Ja, wat en zien nummer 1 er dan een keer afkomen. Het ziet er ooit dat het de strijd werd tussen 5 en 1. Ja.

Ja, we zijn hier weer vertrokken. Nummer 8 is na het rapste weg en pakt ook een schone veersprong. De nummers 4 en 5 zetten achter het volgende kind. En ook nummer 2 is nog altijd kitbal. Ja, en een nek aan nek race door de finish. Maar het is nummer

maar en rollen maar. Ja, we zijn hier vertrokken om de les te spurt. En de meeste NMLS starts niet gemist. De nummers 7 en 10 en met een kleine feestprop. Maar zie nou, nummer 4 heeft ook de jutootjes gevonden. 4 en 12, nek op nek. Nog een laatste snok. Ja, en nummer 12 is de winnaar. Leverood, de race is gedaan. Iedereen van haar op hele plosje.

0: Sorry, masker.
1: Zeg, geet dan vrouw van...

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.

not me.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Al enkel lotje pampers, naar die is ten vriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.

0: in mijn bedden, op het gemakske, zo versnoerd. Ten hoor ik van ver de meisjes zingen hier in het stoort.
1: Vier?

0: kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Krol dat bejankpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, daar vind je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

Mission. Deze is niet als een morisch verkleed. Geen overtje zoeken en met alle op naar selfies doen. Deze is leven, van november tot de verbranding. Carnaval is geen moment, het is een missie, een roeping. En wie dat dan niet deed, die kan het opmarschen. Deze is geen visje, deze is vier, deze is straatje. Moet je bouwen om een dreum, een wogen, een gedacht en altijd je taartje mogen. De salamcarnavalist snapt ons goden niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder hoofd in den haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is om oager en stof, dank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot de kot in nacht. Want met de stoepstomme waaien, op volle kracht. Waaien geven kleer, genooit en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier,

0: geen façade, alleen echte liefde. De carnaval, verder goed, ver wie dat we zijn. Alaaf. Radio Ninove.
1: Hey, zeg, ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè? Het is een machine, hè? Waarmee dat mijn tweerkind naar de zand zet.
2: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zit jij wel een gat in Amertemmen.

0: alles machine misproberen proberen opstarten, nee?
1: Zijn we al zeker, hè?
2: Ik pijs toch dat alles op hun stond.
1: Jongens, ava, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, dat doet mij nou twijfel, nee?
1: Door is nou te laat voor ze, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of draait nodig?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, domme, domme, wat doe je nou?
0: Zie door, heb je de kutsoeding doorgezien, hè?
1: Miljarden, tjie, dan begint dat te branden.
0: Alles op ze!
1: Alles op ze!

0: Ja, kom, gewoon eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega, ik voel dat mijn dikke tien. Dat is vertrokken.
1: Ja!
0: Ja!

0: mastele căzuan.
1: NKV. Radio Menenukas.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: wie in jou.
1: Ja, geef ik daaruit. Ja, daaruit, ja. Nee, dat is Bordeaux, daaruit. Daaruit, zeg ik al. Allee, zie je, dat verschil tussen Ruud en Bordeaux? Hier, dat is Ruud, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verroot, kom.
2: Hier, dat is Bordeaux, daaruit.

0: Bonjour tous, het is een van de chaussée de bol verstemmende maskekassa. En ik lust de ruk door de radio van Guinevee van de NKV. Dat doet hier en taan, daar gaan wij van delen.
1: Als dat me goed aflukt, al 22 jaar, pompieren er ten hier.
2: Weet je het nog niet lang klein, onder voort worden zonneskeen.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga en chat in de TIA stemmen.
2: Ondacht! Ondacht! Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratietnief als strolende of domes hele schikste daaskoenen aan.

zonder dat hij kunt ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn kiep en mijn stripjes kaas noemen. Hoe goed het zijn.

goed voor het zijn. Als ik weer bij allen zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nou beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe goed voor het zijn. Gelijk als dat altijd was.

De visken hier weer gereed zal stoen. Hoe gaat het zijn? Als mijn stem niet meer door de micro zou gaan. Ik gewoon al zeggen. Ik heb echt mijn best gedaan.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager. Ja, wat een

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Allang een lotje pampers, naar die stemvriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Door

0: فين؟
1: راديو من نوكف
2: اوك ان دو موسكي لستر زون رين كافي.

0: De klimaatverandering zal een grote impact hebben op het hele Europese continent. En we zijn daar nog niet klaar voor.
1: Ja, jongens, ik geef weer warm. Ik zal van binnen blijven zijn.
2: Het is carnaval. Zal ik gewoon binnen blijven, zeker? Hoed op. De troep is een junglecarnaval. Dat god de huk. We gaan hier niet een dikke boek opgeven, hè. Ik ben op zwieten, zwieten.
3: Ha, zet ons zwieten, zwieten.
2: Ik ben op zwieten, zwieten.
3: We zijn op zwieten.
1: Pijs dat ik een zonnepluim.
2: Allee, speel je niet ooit?
1: Oh, nee. En mijn witkop is hier ontdekt.

Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan in Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan en ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijs gedaan, ik heb best kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

0: Een negligeeken, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierden met haar titten en ik is met mijn vlootje.
1: Een wieken ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een 1, 2 draad is 2 patat.
0: Azu, dat duurt hier overal.
1: En we gaan je fish en babbel, want het is niet of carnaval.
0: Want het is niet of carnaval.

0: hebben me hier toch echt keun liekes, hè, Fitsken?
1: Heel keun liekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: De radio
3: met een hoek af.
2: En de serieuze.

0: Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje wil naast dat blief? Hey, Fabben! Rush!
1: My name is Bond. James Bond.
2: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

0: buiten. Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: NKV. Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: dit de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
4: En daarmee dank ik u. Out of the box.

Scroll dat bejankpapier uit al alle kanten. Wat bijt het home? Doof in je zeker en vast wat je ziekt. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja.

Brett.

februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luister goed. Het is gebeurd. Damascus kunt van Ninos kruiven van doog geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijk uit. Van doog op de moon. Apollo 11, te lood. Armstrong, te treeg. Een kleine stap voor Damascus, een grote stap voor Nino.

0: Op sterren. Onze masker is op.
1: Ai, maskers, wat doen we nou?
0: Ah ja, tanken is slimme. Mon neus om, dat is mijn pinch.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En af aan de machine. We klassen er vanuit en we zien carnavalsradio in.
4: Iedereen kan dat wel daags naar achter noemen, mode wittelverbranding. Eigenlijk zei je geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Nee, heb je geen hoesting van een roos te horen, maar heb je geen hoesting van deur te horen.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.
2: Hey, ploesters, zij er gereed veer, pakt alle Camille maar aan. Hey, applaus.

0: dag springt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
3: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat blos? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een bieten hinge.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: springt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links,
0: springen dan naar rechts,
1: jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springen dan naar rechts,
0: jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Zal ik aan de volisten zijn, Harriet?
1: Zijn we nog niet ver te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Pantior, de 60ste keer. Pak ten beste Jean-Pieter, Morootje Frigo en vier met Van Aert en Aagmoor mee op onze diamanten jubilee.

0: Was dat doe je?
1: Maar nee, ze snit na.
0: Waar nee, snit? Dan is het ding wel weer grat in de andere ruil. Stik dan lekker in de lucht. Ja, ja, meisje hier op de kant van Stroot. Meisje op de tribune. Meisje thee in de tribune. Prins Fritsken. De Rood, de Prinsjekomer. De Ridders, de Senioren. Allemaal, kom aan, pak dat lezen, goeie zak. Stik hem om uit. En als de muziek begint, gaan we allemaal op de somen. Met onze zakdoek zwieren. En dat verder.

0: Hop, hop, als deze zukken verslieken van 2026.
1: Ken je haar ook dat geviel? Iedere dag veel te vrij opstoen om haar eigen ooitje bedden te sleren en haar stinkbek te kosken terwijl je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je haar ook dat geviel? Aha, een aardstuk breut in haar kleuten spelen om in de file te stoen naar haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespelen. Ken je haar ook dat geviel? S'avonds na haar nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en tijne oorde geen sloop te vallen in de zetel. S'wijles te gaan naar dat open op de televisie te zien. Awel, bij groot en groes zeggen ze: genoeg! Genoeg, zeggen ze.
2: Ken je dat geviel? Eén keer per jaar loten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar zijn we walen en boos. Ken je dat geviel? Iedere keer per jaar is dat van ons. Daarom is groot en groes

Merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuze feest van heel ons stad. Kar

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: Hoppapas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Allang kalotje pampers, nachtbeer die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

0: twee uur platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zit nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt doodje kas.

0: Speel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Al wel door moeite zijn.
1: In de kage.
2: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: V.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Peste karnawalistów! Zima hier naast woon. Ze vier as ne kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen van op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje opzwaaien. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zit een carnavalgroep, hier vindt het hier, maar deze jaar feesten.

0: weer gedaan. Tot noste jaar weer op de boom.
1: Zeg, zeg. Hey, jongens. Eet de Nederlanders is door, zeg. Miljard. Zie dat af.

0: Zise, emern en hasboetemembis.
1: 111% carnavalsradio. Oh.

0: vrije tof danske geleerd.
1: Een danske? Welke jong?
0: Ah wel, het is een poerpaske, zoals zeker kennen. Stampen mee aan rechterbeen, stampen mee aan linkerbeen. Achterrood, veerrood,

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Series. Hazet mannen kellen met een vriendieke nees. Hazet mannen met een riddelijke kop. Kun het aan die zeggen, maar alleen zijn een flop.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kellen met een vriendieke nees. Hazet een bellen, gelijk en achterlijk een dip. Vatelijk verdien je al wat toekomst op haar lip.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kellen met een vriendieke nees. Hazet je geluf het moeder dan wat van de klit. Zie dat dan al lopen, jongen, bukken schiet ik in.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kellen met een vriendieke nees. Hazet je niet met de gazijnen voor je zot. En lukt niet van mijn voeten of ik geef haar in een shot.
1: Lompen.

0: Afrika, het is Moska, veel te kijken te wien en een tut die glijt. Ze leggen allemaal mee aan, volgens mij, maar ik er door in haar kop een vage of vijf. En dan is er niet, dat ik al lang kist, dat ga volgens aan mama, nog in haar broek kist. Maar kom dat ik al gebeen, dat is een snelletje gepakt. Maar zijn mama gezegd, dat ga ruiken die gekakt.
1: Lom.

Des ethnies, as a modish for clear. Hier over Jesuko, en mijn alle op naar selfies doen. Deze is leven, van november tot de verbranning. Carnaval is geen moment, het is een missie, een roeping. En wie dat dan niet deed, die ik had opmarschen. Deze is geen fiche, deze is vier, deze is straatje. Moet je hem bouwen om een dreum, een wogen, een gedacht en altijd je touch mogen. De salamcarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder lovend in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, dank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot dat god in nacht. Want met de stoepstomme waaien, op volle kracht. Waaien geven kleer, genooit en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: en zei je nadien bij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ah ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig 166 niet af.
1: Paint at Home. Create your happy home. Hallo, mijn Fietske.
3: Ja, dag Prins. Dit is Pascal, hè. Hey.

0: Wat een zot misschien.
1: Op gepast, deze zukkenverslieken van 2026.
2: En ga kentje in de TIA stemmen.

0: Setja rap in de ra en goed met ons is mee.
1: Volg mee, altijd voor.
2: Het is de Vreeskunde-tour.
0: La Vire Jubilee.
3: Kom aan, meisje. Vandaag

0: geleden, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
1: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze letterlijke kas.
2: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, Wittelkrabbers.
2: Haha.
0: T6
2: en KV.
0: En de start voor een vizier carnaval.

0: was in een zooi die den deugen bieren. Hij was verkleed in een pompier en iedereen wist het al.
1: Wat dat brocht, dat was gemeentje.

0: stal. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt natuurlijk zo plezant en al liefd.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren. Verdatten is partie.

0: los fingers era pigeon de knet.
1: Opus pianos,
0: onder in kalus op de plateau.
1: Wat smoes me stoot in jour en kreeg een dakado.
2: Hé, dat is wel een skun piano daar, Hodorij, hè?
3: Dat is hier wel piano, DJ-tofel, synthesizer, steumstruikhuizer, fonte, stoef en tikmachine in één, hè.
2: Tikmachine? Huh, dat kan niet.
3: Oh, dat kan niet. Ik zat aan een keer teunen, hè.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken. Ja, we gaan allemaal zakken. Ella, ga door, ga uit, zeg. Iedereen, van 4 tot van achteren, zakken.

Oei, oei. Ja, dat is nog een keer. Oei, mensken, zijn gereed, hè? Zet je wel allemaal gereed? We gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met dat gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links naar rechts.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: Ondacht. Ondacht. Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratitnief als trolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.

verloren misschien. Zaknoste joer, weer meegekomen. Als het goed, nog een joer of

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de Tia stemmen.

0: Yes.
1: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dagje dag zal niet simpel zijn. Ik ben

is het fout dat ik een wettelkrabber ben. Want ge weet, de laatste zondag van het krokusverlof, tij vieren wijn in Nien of carnaval. De zoeterdag, de kinjermorda, ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je maar bataatje straf. En maar vergiel de klas blauw.

En van dat veerval verleid ik hier. Dat ga maar verweet, verkweet niet wie, meester Jeff. Daar rokt een wettelkrabber niet.

0: Oos. Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Onge verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer als genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painter at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Painter Home. Painter Home. Painter Home. Create your happy home.